0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep

Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markeszoomer. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helderzien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Oh ja.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Hey. Hallo, hey. Omroep Flevoland hier.
2: Ja. Ja. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag vanaf...

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Meer nieuws in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Zo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Joliene.
4: Hoe is het met je?
1: Ik heb slecht geslapen, bijna tot niet. Dus,
4: oh jee.
1: Wat dat betreft gaat het minder, maar we hebben lekkere koffie, dus dat scheelt.
4: Ja, en voor mij ook nog wel ergens koekjes, geloof ik.
1: Oh, dat is wel lekker.
4: Ja, we moeten een beetje de ochtend zien door te komen.
1: Ja, hoe is het met jou?
4: Ja, nou hetzelfde, ik sta hetzelfde in.
1: Oh.
4: Ja, gisteren een mega lange dag, maar nou ja, weet je... Ach, het weekend staat voor de deur, hè?
1: Zo is het. En dat wordt zonne overgoten, heb ik me laten vertellen. Dus wat dat betreft, ja, prima, toch?
4: Heerlijk. Zeg, wij praten hier natuurlijk ook deze vrijdagochtend bij... over die grote brand in het datacenter in Almere gisteren. Het niveau van die brand is voor Nederland ongekend. Dat zegt de directeur van de Dutch Data Center Association. Je hoort hem over een paar minuten.
1: Ja, en burgemeester Hein van der Loo van Almere... stak de hulpdiensten gisteravond een hart onder de riem.

0: John Mayer en Last Train Home hier in Flevoland is wakker. Het is 6:05. Goedemorgen.
1: Het niveau van de brand in het datacenter in Almere is voor Nederland ongekend. Dat zegt Stijn Grove. Hij is directeur van de Dutch Data Center Association.
0: Ja, door de brand vielen bij veel bedrijven, gemeenten en instellingen allerlei sites en diensten uit.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
3: Voor zover bekend is de brand niet in de ruimte zelf gekomen waar de servers staan. De brand woedde in een ruimte daarnaast.
2: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
3: En die noodaggregaten, die draaien op diesel, hè?
2: Die draaien op diesel, ja. Dus een datacenter zorgt ervoor dat IT van bedrijven, van organisaties altijd 24/7 aan kan zijn. En laat nu net in die ruimte die dat moet zeg maar bewerkstelligen, daar het probleem ontstaan te zijn. Ja, het is techniek, maar het is wel heel bijzonder.
3: In het datacenter staan servers van vele klanten. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit.
2: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dus het datacenter zelf is niet de eigenaar van die servers. Maar dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan waren ze hier vandaag, hadden ze een grote impact van.
3: Het ene bedrijf had er meer last van dan het andere. De verklaring daarvoor is backups.
2: Je ziet dat sommige bedrijven die maar één server, maar één omgeving hebben in dat datacenter, ja, in één keer worden geraakt. Daar is nu eigenlijk alles werkt even niet. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel 2 of 3 locatie als backup van elkaar. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie. Omdat die zo precair is, ja, hebben ze dat eigenlijk op die manier dubbel of soms wel 3-dubbel uitgevoerd.
3: Of bedrijven die geraakt werden door de brand in het datacenter schadeclaims zullen indienen, dat weet Grove niet. Het ligt allemaal aan de contracten die zijn gesloten.
2: Nou, ik denk dat zeker klanten gaan kijken van hoe ze geïmpact zijn. Ik kan niet ook kijken in de contracten, de clausules die er zijn, waarvoor de klanten hebben getekend. Dus dat moeten we echt afwachten. Daar kan ik niet iets over zeggen.
3: De brand heeft een flinke impact, zegt Grove. Allerlei services vielen uit. Maar gelukkig zijn er geen servers van bedrijven zelf verloren gegaan. Daar is de brand niet bij gekomen.
2: In dit geval is de brand ontstaan in een facilitaire ruimte waar niet de IT-apparatuur stond. Maar toch als voorzorg is de stroom van dat gedeelte wel afgehaald. En dat heeft een impact gehad.
1: Ja, en die brand hield de hulpdiensten gisteren urenlang bezig. Ook gisteravond werd er nog volop geblust bij het pand op industrieterrein Sallandse Kant.
0: En burgemeester Hein van der Loo was er ook. Hij ging met de hulpdiensten in gesprek.
4: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
5: En wat was uw eerste reactie toen u hoorde van de brand vanochtend?
4: Nou, weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld. Dat is eigenlijk mijn eerste reactie geweest. En natuurlijk is iedereen in veiligheid. En ik vind dat belangrijk om te kunnen zeggen dat we, nou ja, zowel in het gebouw als in de omgeving geen slachtoffers hebben. Dat is heel belangrijk.
5: Er is ook heel snel al een NL-alert uitgegaan, goed wat u betreft.
4: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dat heeft alles te maken gehad met natuurlijk de omstandigheden in de lucht ook. Wat is het effect eventueel op inwoners? Mensen alert maken op, hey, let op, kom niet te veel buiten, doe je ramen dicht enzovoorts. Ik kan er ook bij zeggen dat in de metingen die gedaan zijn geen concentraties van gevaarlijke stoffen zijn gevonden. Dus dat is misschien weer een zekere opluchting.
5: En mensen die er vanavond thuis op de bank zitten, wilt u nog iets aan de mensen meegeven over de situatie hier vanavond?
4: Nou, tegen iedereen zeg ik, hier staat een ploeg van hele deskundige en gedreven mensen deze brand te bestrijden. En daar mag u op vertrouwen.
1: Burgemeester Hein van der Loo van Almere. Tom Rogge die sprak met hem.

0: wat is hij toch lekker. Eric Clapton en After Midnight. Lekker liedje bedoel ik dan natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet waar jouw voorkeuren precies liggen. Nee. Maar.
0: Daarvoor nog snelle en laat het licht aan.
1: Zometeen dan de berichten van buiten deze provincie. En dat gaat onder andere over het partijkantoor van D66. Daar is gisteren een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Waarom? Ja.

0: De iconische tune van Friends, de serie The Rembrandts. En I'll be there for you.
1: Bericht uit binnen- en buitenland. Het is nog niet bekend waarom het partijkantoor van D66 gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij. Deze man was op dat moment in de buurt.
2: Ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: Nou, verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie.
0: De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. En vaak hebben die een boodschap waarin hij waarschuwt voor klimaatverandering. En vandaag wordt hij dus 100 en liet hij nog even met die iconische stem van zich horen.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had

0: EU wil met de richtlijn loontransparantie loondiscriminatie op basis van bijvoorbeeld gender tegengaan.
1: Halleluja, ik ben hier heel blij mee.
0: Ik ook.
1: Ja,
0: ja, dat, ja. Wat is dat nou, marktconfort?
1: Ja, geen idee.
0: Niks.
1: Nee. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks alsnog sneller ongewenst worden verklaard en worden bestraft als ze toch in Nederland blijven, bevestigt minister Van den Brink aan de Telegraaf. 2 weken nadat in de Eerste Kamer het strengste asielbeleid ooit sneuvelde, presenteert de minister een van de 3 maatregelen opnieuw aan de Kamer. Het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. Die kunnen straks dus makkelijker worden bestraft, verzekert de minister. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

Fleming danst automatisch en UB40 zat daar nog voor met Maybe Tomorrow. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en dan een laatste update over de brand in het datacenter in Almere. En tot die tijd, Tracy Ullman, dit is Breakaway.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De brandweer gaf gisteravond om 8:30 het sein brandmeester. De brand die ontstond gisterochtend in het datacenter aan de Rondebeltweg in Almere en had ook gisteravond nog veel voeten in de aarde. De brandweer kon rond 7:45 afschalen, maar er moest nog wel geblust worden. De brandweerlieden konden het pand nog niet in omdat er een risico bestond dat de brandweer oplaaide. Om 8:30 werd dus het sein brandmeester gegeven. En het is een vreselijke brand, zo bestempeld burgemeester Hein van der Loo in het datacenter in Almere.
2: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
1: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. En het niveau van de brand in het datacenter in Almere was ongekend, zegt Stijn Groven. Hij is directeur van de Dutch Data Center Association.
3: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
1: Groven weet niet of klanten van het datacenter schadeclaims zullen indienen. Hij weet niet welke bedrijven, gemeenten en instellingen allemaal geraakt zijn door de brand. Ander nieuws dan. Een 51-jarige man moet zijn woning in Lelystad uit, heeft de rechter bepaald. Uit onderzoek blijkt dat de man niet thuis was en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk.
5: Goedemorgen, er staat een mooie lentedag op het programma in Flevoland. De dag begint zonnig en daarbij ontstaan in de loop van de dag wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd flink. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind, dat is windkracht 2 of 3, wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. We komen vanmiddag namelijk uit op een graad of 17. Nou, morgen gaat die temperatuur nog wat verder omhoog. Dan wordt het regionaal 20 graden. En ook dan is er veel zonneschijn, blijft het overal droog en er staat maar weinig wind.
6: Ik heb gisteren gesproken met Vicky van der Meijs in verband met de Cold Case Dag. Die is morgen in Almere. En haar vader werd in 2002 vermoord, door missteken om het leven gebracht. Het is nog steeds niet duidelijk wie daarachter zit. En zij doet dus na 8:30 uitgebreid haar verhaal. En zometeen alvast een klein stukje daaruit.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nog steeds super populair, deze jongens. Want ze maken zich op voor maar liefst 1,5 maand... bijna elke dag optreden in de Sfeer in Las Vegas.
1: Oh,
0: dat is zo'n hele grote venue eigenlijk. Met overal ledschermen, bewegende vloeren. 360 graden geluid. Wordt echt bizar volgens mij.
1: Trekken ze heel veel geld naar binnen.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. De Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.
1: Wie heeft de toen 72-jarige Martien van der Meijs in 2002 in zijn woonplaats Hilversum vermoord en waarom?
0: Dochter Vicky woonde in Almere toen ze het verschrikkelijke telefoontje kreeg dat haar vader was neergestoken. Ze is betrokken bij de organisatie van de Cold Case Dag morgen in Almere. In het gesprek na 8:30 doet ze haar verhaal.
2: Mijn vader ging de hond uitlaten en waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, ja, mijn vader stond nog niet buiten. Of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
1: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
2: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd. Dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan, omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
1: Kun je dit ooit afsluiten?
2: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
1: Ja,
2: door dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
1: Dus als je Indy zeg je kleindochter?
2: Indy, ja.
1: Dus als je Indy vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
2: Ja, ja.
1: Wat mooi.
2: Ja, ja. En zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
1: Vicky van der Meijs, na 8:30 hoor je haar hele verhaal.

0: Mooi liedje, Melanie Ryan, Bless Your Heart. Zo dadelijk wat we gemist hebben op radio en tv gisteravond.
1: Ali B en Ali B en
0: Ali B ook?

0: Drankbonjengroep en Zwart-Wit.
1: Eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv. Nou, in de talkshows ging het gisteravond heel veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. En dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als ja, zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw, hè, die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook, en dan rechtbank, als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
4: Zangeres Ellen ten Damme, een ander slachtoffer in deze zedenzaak, zegt dat het recht heeft gesproken met dit vonnis. Dat zei haar advocaat Rut Jager in Met het Oog op Morgen. Voor Jager zorgde de uitspraak voor veel ontlading.
5: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. Het was wel ook echt een soort van ontlading. Omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt.
4: De uitspraak in deze zaak is erg belangrijk voor andere zedenzaken, zei hoogleraar seksueel misbruik en klinisch psycholoog Iva Bikanic in Pauw en de Wit.
6: Voor veel mensen is het geweld dat hen is aangedaan niet het ergste, maar dat ze niet geloofd worden. Dus ja. Ik denk dat de erkenning van het Hof in die zin vandaag ook heeft bijgedragen aan het doorbreken van vrij hardnekkige opvattingen en misvattingen die we hebben over hoe slachtoffers zich horen te gedragen.
1: Ging het dan echt nergens anders over? Ja, toch wel gelukkig. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, zegt Pijvers.
7: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehaald. Zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
1: Oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk was ook bij de bijeenkomst en legde uit hoe de herinneringen werden opgehaald.
8: Er werden oude beelden getoond en dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
9: De bal op de paal.
8: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Meer nieuws in het bulletin van 7:30.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
11: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
10: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
12: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
10: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen en welkom deze vroege vrijdagochtend bij Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent. Ja, we hebben het natuurlijk nog uitgebreid over die grote brand in het datacenter in Almere. Ja, het niveau van die brand is voor Nederland ongekend. Dat zegt de directeur van de Dutch Data Center Association. En die hoor je over een paar minuten.
9: En je hoort ook burgemeester Hein van der Loo van Almere. Die stak de hulpdiensten gisteravond een hart onder de riem.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: 7 minuten over 7 alweer.
1: Oh, zo snel alweer gaat deze ochtend.
0: Ja, zeker met Amy erbij.
1: Nou, lekker hè. Tears dry on their own.
0: Het niveau van de brand in het datacenter in Almere is voor Nederland ongekend. Dat zegt Stijn Groof, hij is directeur van de Dutch Data Center Association.
1: Ja, door de brand vielen bij veel bedrijven, gemeenten en instellingen allerlei sites en diensten uit.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
3: Voor zover bekend is de brand niet in de ruimte zelf gekomen waar de servers staan. De brand woedde in een ruimte daarnaast.
2: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten en daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
3: En die noodaggregaten, die draaien op diesel, hè?
2: Die draaien op diesel, ja. Dus een datacenter zorgt ervoor dat IT van bedrijven, van organisaties altijd 24/7 aan kan zijn. En laat nu net in die ruimte die dat moet bewerkstelligen, daar het probleem ontstaan te zijn. Ja, het is techniek, maar het is wel heel bijzonder.
3: In het datacenter staan servers van vele klanten. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit.
2: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dus het datacenter zelf is niet de eigenaar van die servers. Maar dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan waren ze hier vandaag, hadden ze een grote impact van.
3: Het ene bedrijf had er meer last van dan het andere. De verklaring daarvoor is backups.
2: Je ziet dat sommige bedrijven die maar één server, maar één omgeving hebben in dat datacenter, ja, in één keer worden geraakt. Daar is nu eigenlijk alles werkt even niet. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel twee of drie locaties als backup van elkaar. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie. Omdat die zo precair is, ja, hebben ze dat eigenlijk op die manier dubbel of soms wel driedubbel uitgevoerd.
3: Of bedrijven die geraakt werden door de brand in het datacenter schadeclaims zullen indienen, dat weet Grover niet. Het ligt allemaal aan de contracten die zijn gesloten.
2: Nou, ik denk dat zeker klanten gaan kijken van hoe ze geïmpact zijn. Ik kan niet ook kijken in de contracten, de clausules die er zijn, waarvoor de klanten hebben getekend. Dus dat moeten we echt afwachten. Daar kan ik niet iets over zeggen.
3: De brand heeft een flinke impact, zegt Grove. Allerlei services vielen uit. Maar gelukkig zijn er geen servers van bedrijven zelf verloren gegaan. Daar is de brand niet bij gekomen.
2: In dit geval is de brand ontstaan in een facilitaire ruimte waar niet de IT-apparatuur stond. Maar toch als voorzorg is de stroom van dat gedeelte wel afgehaald. En dat heeft een impact gehad.
0: Ja, en die brand hield de hulpdiensten urenlang bezig. Ook gisteravond werd er nog volop geblust bij het pand op industrieterrein Sallandse kant.
1: Burgemeester Hein van der Loo was er ook. Hij ging met de hulpdiensten in gesprek.
4: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten. En de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
5: En wat was uw eerste reactie toen u hoorde van de brand vanochtend?
4: Nou, weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld. Dat is eigenlijk mijn eerste reactie geweest. En natuurlijk is iedereen in veiligheid. En ik vind dat belangrijk om te kunnen zeggen dat we, nou ja, zowel in het gebouw als in de omgeving geen slachtoffers hebben. Dat is heel belangrijk.
5: Er is ook heel snel al een L-alert uitgegaan, goed wat u betreft.
4: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dat heeft alles te maken gehad met natuurlijk de omstandigheden in de lucht ook. Wat is het effect eventueel op inwoners? Mensen alert maken op, hey, let op, kom niet te veel buiten, doe je ramen dicht enzovoorts. Ik kan er ook bij zeggen dat in de metingen die gedaan zijn geen concentraties van gevaarlijke stoffen zijn gevonden. Dus dat is misschien weer een zekere opluchting.
5: En mensen die er vanavond thuis op de bank zitten, wilt u nog iets aan de mensen meegeven over de situatie hier vanavond?
4: Nou, tegen iedereen zeg ik, hier staat een ploeg van hele deskundige en gedreven mensen deze brand te bestrijden. En daar mag u op vertrouwen.
0: En dat zei burgemeester Hein van der Loo van Almere. De bijdrage was van de verslaggever Tom Rogge. En zometeen hoor je ook nog BHV-instructeur Edwin Pot over die brand.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Nou gaat het hart ook sneller kloppen van het weer aankomend weekend.
1: Dat weet Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, vertel. Gaan wij hier blij worden? Gaat ons hartje sneller kloppen van het mooie weer?
2: Dat denk ik wel. Nu komen nog wel wat wolkenvelden voor in het zuiden van de provincie. In het noorden is het al vrij zonnig. Maar vanmiddag zien we eigenlijk overal de zon een langere tijd. Wel een paar stapelwolken erbij. Maar het weerbeeld is echt vriendelijk. En daarbij staat niet al te veel wind uit oostelijke richting. Dan wordt het 17 of 18 graden. Dus dat is eigenlijk al een prima weertje. Morgen wordt het de warmste dag van de week. Zaterdag. Met veel ruimte voor de zon. Ook een paar stapelwolken. Maar het weerbeeld is nog wat mooier dan vandaag. En met 20 tot lokaal 22 graden is het echt genieten morgen.
1: Heerlijk.
2: Ja, ook zondag nog hele aangename temperaturen. Gemiddeld 18 graden. Misschien in het zuiden nog wel weer 20 graden.
1: Juist. En dan was er eerder gezegd dat na het weekend dat we wat neerslag zouden krijgen. Ziet het er nog steeds naar uit dat dat gaat gebeuren?
2: Ja, helaas wel. Of nou ja, helaas. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Echt heel goed. Maar vanaf maandag slaat het weer echt om. De noordenwind trekt aan. En maandag is het nog maar 13 graden. Echt wel fris. En daarbij een aantal buien die overtrekken. En ook later in de week blijft het niet droog.
1: Oké, nou, dan gaan we eerst genieten van dat geweldig mooie weer met de zon. Dankjewel.
2: Doei doei.
1: Hoi. De grote brand bij het datacenter in Almere zorgde voor flinke rookwolken boven de stad en een NL-alert voor omwonenden. Ramen en deuren moesten dicht blijven, ventilatie uit en mensen kregen uiteraard het advies om uit de rook te blijven.
0: Ja, toch kwamen er veel mensen op de brand af, zag ook BHV-instructeur Edwin Pot. En dan houdt hij zijn hart vast.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Dat is niet in die zin, maar dan denk je van, ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
4: Ook met zo'n brand zoals we dan nu zien in Almere, dat kan ook heel snel gaan. Want er is ook heel veel elektronica daarbinnen.
3: Nou, niet alleen de elektronica, maar als je dus ook kijkt, bijvoorbeeld met accu's en dat soort dingen. Dat zijn ook hele gevaarlijke dingen. Mensen denken altijd dat het heel veilig is, maar als het één keer brandt, ja. Dat is nog niet echt een brandblusmiddel daarvoor echt om te zeggen van nou, hier kun je het goed mee uitkrijgen.
4: Ja, want mensen krijgen dus ook inderdaad een melding, hè? Een NL-alert krijgen ze meteen op hun telefoon. Wordt geadviseerd, hè? Hou ramen en deuren gesloten. Waarom is dat belangrijk om wat te doen?
3: Dat kan zijn dus door de giftige dampen die daarbij vrijkomen bij een brand. Het hoeft niet alleen een brand te zijn. Maar het kan dus ook zijn dat er dus een container ergens met gevaarlijke stoffen een scheur heeft gekregen waar dus een bepaalde stof in zit wat gevaarlijk is voor mensen. Hou die deuren dicht. Zorg ook dat je dus de ventilatie uitzet. Zet ook gewoon alle airco's uit. Ook voor de auto. Mocht je dan in de auto zitten op dat moment dat je die melding krijgt, ook airco uit.
4: Ja, stel nou, je bent dan toch binnen en je ziet het net iets te laat en er is misschien al wat rook binnen. Is het dan nog iets wat je dan moet doen?
3: Ja, eigenlijk is het dan ook weer je eigen ramen en deuren dicht doen en ga naar de frisse lucht. Zorg dat je in elk geval niet zelf in die rook blijft zitten.
4: En datzelfde geldt denk ik ook voor als je bijvoorbeeld buiten aan het wandelen bent met de hond en je krijgt dan in één keer die melding.
3: Als je dan die melding krijgt, ga dan eigenlijk probeer dan ook zo snel mogelijk naar huis toe te gaan en zorg alsjeblieft dat je binnen blijft.
4: Op het moment dat er rook buiten is of als er brand in huis is, wat zijn vaak gemaakte fouten?
3: De grootste gemaakte fout die wij hier heel vaak tegenkomen en ook heel vaak horen tijdens lessen, is dat ze dus de voorbeelden nemen uit films. Een handdoek in het water doen en dat voor je mond. Nou, dat moet je dus vooral niet doen als er ergens rook is, want dat verstik je.
4: Dat is je grootste tip aan mensen die dan zo'n NL-alert krijgen vanwege zo'n brand bij een datacenter.
3: Ja, dat is gewoon wegwezen. Blijf daar niet in de buurt hangen, want de hulpdiensten, vooral die daar al zijn en die daar ook moeten zijn, die hebben die ruimte echt wel nodig. Dat hebben we een paar jaar geleden ook dus wel gezien in Volendam. Daar ging het toen ook helemaal verkeerd, omdat mensen er allemaal naartoe kwamen, want die wilden dit zien. En dan belemmer je gewoon de hulpdiensten. En die hulpdiensten die zijn er niet voor niks. Die zijn er om ons te helpen en om ook te zorgen dat het dus niet uitbreidt naar andere gebouwen die er vlakbij in de buurt staan.
1: En dat was BHV-instructeur Edwin Pot in gesprek met verslaggever Tom Rogge. De brandweer is nog steeds aan het nablussen in Almere.

0: Moloko en Sing It Back in Flevoland is wakker.
1: Dan de berichten uit binnen- en buitenland. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Nou, dat is toch opvallend. Ja, of niet? Nou, het is niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert tegen BNR.
2: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
1: Dus we zoeken de goedkoopste pomp en we mopperen heel veel, maar we rijden meer. Dat vind ik toch bijzonder. Het is eigenlijk wel heel Nederlands volgens mij. Hè?
0: Ja, is ook zo. Mopperen. Altijd lekker zeuren.
1: Ja, heerlijk. Ja. Het gemiddeld aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar, wat denk je, hoeveel nu?
0: Ik denk 210.
1: In één keer goed.
0: Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker had aangevallen waarop Iran droneaanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt NOS-correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht.
1: Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen vanaf vandaag hun eindexamens op een bijzondere plek. Tussen de planten. Volgens onderzoekers draagt dat bij aan de concentratie en verlaagt het stress.
4: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
1: Ja, oké, sorry. Ik moet hier een beetje om lachen. Ja, dan heb je een fikjes in de ruimte staan. Zo van, oh nee, dan kun je lekker relax je examen doen. Ja, ik weet niet hoor, maar ja, voor sommigen zal het misschien helpen. Ja, het examen kan heel stressvol zijn natuurlijk. De focus ligt dan op de toets. Nou, er zijn ook wel onderzoekers hoor die zich afvragen of die rustgevende werking echt doordringt. Maar ja, ach, het kan ook geen kwaad natuurlijk.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Flevoland met het regionieuws.
14: De brandweer gaf gisteravond om 8:30 het zijn brandmeester voor de brand die ontstond gisterochtend in het datacenter aan de Rondebeltweg in Almere. Gisteravond had de brand ook nog veel voeten in de aarde. De brandweer kon rond 8:15 afschalen, maar er moest nog wel geblust worden. De brandweerlieden konden het pand nog niet in, omdat er risico bestond dat de brandweer oplaaide. En om 8:30 werd dus het zijn brandmeester gegeven. Verschillende organisaties die van de servers in het datacenter gebruik maken, merkte de gevolgen van de brand. De Universiteit Utrecht blijft bijvoorbeeld dicht, omdat veel technische systemen niet meer werken. En zo dadelijk een laatste update van de brand van de brandweer in Almere. En het is een vreselijke brand. Zo bestempelt burgemeester Hein van der Loo de brand in het datacenter in Almere.
15: Dit is een vreselijke brand. Hè? Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten. En de klanten van dit bedrijf niet, dus dit is vreselijk, dit wil je niet.
14: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. En het niveau van de brand in het datacenter in Almere was ongekend, zegt Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association. Hij heeft al een idee waar de brand is ontstaan.
16: In het datacenter heb je een aantal ruimtes en dit is de facilitaire ruimte. Dus daar staan de koelingapparatuur, de noodstroomaggregaten. En daar is de brand hoogstwaarschijnlijk uitgebroken.
14: Ander nieuws dan. Een 51-jarige man moet zijn woning in Lelystad uit, heeft de rechter bepaald. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet thuis was en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft het niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming en daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En dat was het regionieuws. Meer nieuws op web&app.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
5: Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon en dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance hier in Flevoland is wakker.
1: Wie heeft de toen 72-jarige Martien van der Meijs in 2002 in zijn woonplaats Hilversum vermoord en waarom?
0: Dochter Vicky woonde in Almere toen ze het verschrikkelijke telefoontje kreeg dat haar vader was neergestoken. Ze is betrokken bij de organisatie van de Cold Case Dag, morgen in Almere. In het gesprek na 8:30 doet ze uitgebreid haar verhaal.
2: Mijn vader ging de hond uitlaten en waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, ja, mijn vader stond nog niet buiten of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
1: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
2: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
1: Kun je dit ooit afsluiten?
2: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
1: Ja,
2: door dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
1: Dus als je Indie zeg je kleindochter?
2: Indie, ja.
1: Dus als je Indie vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
2: Ja, ja.
1: Wat mooi.
2: Ja, ja. En ja, zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
1: Vicky van der Meijs, na 8:30, haar uitgebreide verhaal.

0: Bananarama, Robert De Niro's Waiting in Flevoland is wakker. Het is 12 minuten voor 8. Goedemorgen. Wat heb je gemist op radio en tv?
1: Ali B.
0: Ach.
1: Ja, daar ging het heel veel over in de talkshows gisteravond. Het gerechtshof gaf hem natuurlijk in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar, hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. En dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Maar Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook en ook rechtbank als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
0: Zangeres Ellen ten Damme, een ander slachtoffer in deze zedenzaak, zegt dat het recht heeft gesproken met dit vonnis. Ze zei dat zij haar advocaat Rut Jager in met het oog op morgen. Voor Jager zorgde de uitspraak ook voor veel ontlading.
4: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. Het was wel ook echt een soort van ontlading. Omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt.
0: De uitspraak in deze zaak is erg belangrijk voor andere zedenzaken, zei hoogleraar seksueel misbruik en klinisch psycholoog Iva Bikanic in Pauw en de Wit.
5: Voor veel mensen is het geweld dat hen is aangedaan niet het ergste, maar dat ze niet geloofd worden. Dus ja. Ik denk dat de erkenning van het hof in die zin vandaag ook heeft bijgedragen aan het doorbreken van vrij hardnekkige opvattingen en misvattingen die we hebben over hoe slachtoffers zich horen te gedragen.
1: Nou, het ging ook nog wel over iets anders. In Langs de Lijn en Omstreken bijvoorbeeld ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, weet Pijvers.
6: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
1: Oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk was ook bij de bijeenkomst. En hij legde uit hoe de herinneringen werden opgehaald.
7: Er werden oude beelden getoond. En dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
8: De bal op de paal.
7: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
1: Sergio Mendes, Mascherada.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van, ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Van, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kwantkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis in een prachtig gazon.
9: Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
11: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En een laatste update hoor je zo meteen hier in Flevoland is wakker. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Dit en meer in het regio nieuws van 8:30.
13: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
15: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
14: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
14: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Weesp en Zwolle-Zuid. Bij valt mee 5 minuten langer onderweg. Er is daar wel een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is dicht. Dus, ik wil niet vervelend doen, maar die vertraging zou zomaar kunnen oplopen. Flitsen zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen praten we met Wim van Eck van de brandweer over de laatste stand van zaken wat betreft de brand in het datacenter in Almere.
12: Het niveau van die brand is voor Nederland ongekend, zegt directeur van de Dutch Data Center Association.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droom die van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Davina, Michelle, Nobody's Perfect in Flevoland is wakker. Het is 8:09. Goedemorgen.
1: Ja, de brandweer had gisteren de handen vol aan de brand bij het datacenter op industrieterrein Sallandse Kant in Almere.
0: Hulpverleners waren tot in de vroege uren bezig met nablussen. En we praten erover met Wim van Eck van de brandweer Flevoland. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen.
0: Rond 8:30 gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven, maar de brandweer was vannacht ook nog bezig. Hoe is het verlopen vannacht?
2: Ja, zijn brandmeester is 8:30 gegeven inderdaad. We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken. En konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken. En die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
0: Ja, dat jullie er lastig bij konden, heeft dat ervoor gezorgd dat het zo lang heeft geduurd, ook voordat het vuurbrandmeester was?
2: Ja, inderdaad. We konden eigenlijk dat deel van het pand niet in. Dat was gewoon niet veilig. Dus we moesten van buitenaf moesten we blussen en moesten we van buitenaf in het pand kijken en die verkenning doen. Dus dat bemoeilijkte de bestrijding van de brand wel, ja.
0: Ja. En hoe uitzonderlijk was deze brand voor jullie korps?
2: Ik heb zelf persoonlijk nog nooit eerder zo'n soort brand meegemaakt. En ik denk dat dat voor veel collega's van mij ook gold. Dus het was wel een bijzondere brand, inderdaad.
0: Ja, waar komt dat door?
2: Maar inderdaad, omdat we er moeilijk bij konden komen. Omdat het een datacenter betreft. Het was een bijzonder object. Dus dat maakt hem wel bijzonder.
1: Ja. Zijn er inmiddels al brandweerlieden in het pand geweest?
2: Nee, wij zijn alleen echt in het stuk geweest waar de brand heeft gewoed. En dat stuk, dat is echt helemaal uitgebrand. Daar zijn we overigens niet in geweest, maar daar zijn we dus, hebben we van buitenaf dat kunnen bekijken. Maar we zien van buitenaf dat stuk echt helemaal uitgebrand is, alle drie de bouwlagen.
1: Ja, dus dat is, zoals dat dan genoemd wordt, kun je als verloren beschouwen.
2: Dat moet gesloopt worden, omdat het instabiel is.
0: Ja. Wim van Eck van Brandweer Flevoland, dankjewel.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone.
1: Gaan we naar het weer met Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, ik heb wel zin in die zon hoor. Kom maar door.
2: Ja, nee, het zonnetje schijnt nu bijna in heel Flevoland onafgebroken. Alleen in Almere is het nog overwegend bewolkt. Maar ook daar gaat de bewolking oplossen. En dan is het een aantal uren echt prachtig zonnig weer. Maar vanmiddag ontstaan er ook een paar stapelwolken. Het zijn hele vriendelijke stapelwolken. De zon zal echt de boventoon blijven voeren. En daarbij blijft het droog en de temperatuur gaat naar 17 of 18 graden.
1: En wat doet de wind?
2: De wind die is veelal matig uit oostelijke richting. Ja, speelt niet echt een hele grote rol bij het weer vandaag. Dus dat is prettig.
1: Nou.
2: En vanavond lossen de stapelwolken op. Is het nog een tijdje echt lekker zonnig. En komende nacht kan het uiteindelijk afkoelen naar een graad of 5. En morgen wordt dan de warmste dag van de week. Met opnieuw veel zon. Waarschijnlijk net iets meer zon dan vandaag. En bij temperaturen die oplopen naar 20 graden. En opnieuw niet al te veel wind uit oostelijke richting.
1: Heerlijk. Zondag nog zo'n dag?
2: Deels. Er komt wel een markante weersverandering aan. Zondag kan het nog 18, misschien in het zuiden van de provincie 20 graden worden. Maar de wind zoekt al de noordhoek op. En zeker in de tweede middaghelft zou het in de Noordoostpolder al behoorlijk afkoelen. En maandag is het nog maar 13 graden. Echt een, het scheelt gewoon een hele jas. Daarbij een aantal buien. En ook de rest van de week is het toch echt wel cool te noemen voor de tijd van het jaar.
1: Ja, want dan blijft die wind uit het noorden komen dus.
2: Ja, met geregeld buien, veel bewolking en temperaturen rond 13 graden. En in de nacht de temperaturen onder de 10 graden.
1: Het is gewoon een beetje herfst dan, joh.
2: Wel een beetje, al valt de wind nog wel mee. Dus,
1: oh, gelukkig.
2: Eerder een beetje najaar in het voorjaar inderdaad. Maar niet echt volop herfst.
1: Nee, niet echt guur.
2: Nou, ja. Ja, ik vind het een beetje lastig om het als herfst te betitelen.
1: Ja, snap ik.
2: De wind valt wel mee. En we hebben natuurlijk lange dagen. De natuur is mooi groen. Maar
1: je mag ook gewoon zeggen dat ik een heel domme vraag heb gesteld, nee, hoor, Jeroen.
0: Nee, je hebt een heel domme vraag gesteld, Jeline. Ja,
1: hoe kom je daar nou bij? Het is voorjaar, dan is het geen
0: ga
1: herfst.
0: Jij nou net doen alsof je verstand hebt van dat weer?
1: Nee, daarom vraag ik Jeroen ook. En Jeroen zegt van nee, het is nu geen herfst. Dat kan niet, want het is voorjaar met lange dagen. Zo zit het een beetje, Jeroen.
2: Het laat misschien wel af en toe een beetje denken aan herfst.
1: Ja. Zeggen. Goed, wij gaan ervan genieten. Jij ook hopelijk, Jeroen.
2: Zeker. Dit weekend gaan we er volop van genieten.
1: Heerlijk. Dankjewel, hè.
2: Doei, doei.
1: Hoi.

0: Traveling Wilburys en Handel with Care hier bij Flevoland.
1: Wat bericht uit binnen- en buitenland. Het is stressen voor 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan de eindexamens. Dat geldt ook voor docenten die vragen hebben ingestuurd. Zij vragen zich af of hun vraag terechtkomt in het examen. Hoorde Omroep Brabant.
2: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
3: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
2: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
1: Ja, dat zou ik ook hopen als docent. Ja, anders is er toch iets misgegaan in de kennisoverdracht. Ja, een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen.
0: Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven. Want we kunnen nog niet zonder gascentrales, zegt NOS-verslaggever Thomas Pekschoor.
4: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon, sterker nog.

0: blijkt dat automobilisten juist, is toch best bijzonder, meer zijn gaan rijden. Nou ja, opvallend. Het is eigenlijk niet onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert.
1: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
0: Ja, zo is het. Het gemiddeld aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu.
2: Het gaat erg goed met de blauwborst. Het is een klein vogeltje met een blauwe borst die prachtig kan zingen. Ik heb er verstand van.
0: Ja. Zou je ook een roodborst hebben?
2: Ja.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dit is de blauwe variant van de roodborst. Nou, in het voorjaar komt hij terug uit West-Afrika en Zuid-Europa om hier te broeden. En dan is natuurfotograaf Wilco van der Laan er als de kippen bij.
3: Oh, geweldig, jong. Ja. Niet alleen ziet die blauwborst natuurlijk ongelooflijk flamboyant en mooi van kleur uit. Maar hij heeft ook nog eens echt een weergeloze zang.
4: Dit is hem, hè?
3: Ja, priet, priet, priet, priet, pew, pew, pew, pew. Ja, en als hij echt lekker los is. Ja, hij begint echt. Hij heeft een heel repertoire. Het is echt de Voice of Holland onder de Groninger vogels, hoor.
5: The Voice of Groningen?
3: Ja, de Voice of Grun.
2: Wat heerlijk.
0: Geweldig.
2: Nog één keer zijn imitatie.
3: Priet, priet, priet, pew, pew, pew.
2: Ja, mooi.
0: Ik wil met die man op stap.
2: Ja, hè?
0: Ja. Het is geweldig, toch? Ik vind het zo mooi als je zo'n passie hebt voor die vogeltjes. Ja, vind ik mooi.
2: In de jaren 80 stond het vogeltje in Nederland nog op de rode lijst. Maar mede door de aanleg van de nieuwe natuurgebieden is de blauwborst weer helemaal terug en staat hij op de blauwe lijst.

0: kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
16: Flevoland met het regionieuws.
17: Het deel van de Noordzee datacentrum in Almere stad waar gisteren brand woedde kan als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer.
18: We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
17: Het gaat om de technische ruimte dus waar de noodaggregaten stonden. Volgens de brandweer staan de datakasten in een ander deel van het gebouw. En het duurde 12 uur voordat uiteindelijk de brand geblust was. Dat kwam vooral dus omdat het lastig bleek het vuur te doven, zoals je net hoorde. En het is een vreselijke brand, zo bestempelt burgemeester Hein van der Lode brand in het datacentrum.
19: Dit is een vreselijke brand, hè? Echt een grote brand bij een bedrijf. Wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus dit is en dit is vreselijk, dit wil je niet.
17: Hij prees de hulpdiensten voor hun harde werk. Het ontstaan van de brand was volgens de burgemeester pure pech. Ander nieuws dan. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. Die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Uit onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Maar volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming. En daar ging de rechter in mee. Binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nachten dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon. Dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
7: Hoe is het op de weg? Er is wat vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En zometeen het gesprek met Vicky van der Meijs.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beast of Burden van Bette Midler hier bij Flevoland. Nu in het gesprek. Een gesprek met Ricky van der Meijs. Haar vader werd in zijn woonplaats Hilversum vermoord. Het gebeurde in 2002 en hij was toen 72 jaar. Tot de dag van vandaag is niet duidelijk waarom hij is vermoord en door wie. Joliene zocht Ricky van der Meijs op buiten de studio.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Ricky van der Meijs over de Cold Case Dag. Deze zaterdag in Almere. Ricky, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wij zitten hier op een heel bijzondere plek. Stadslandgoed De Kemphaan in Almere bij het Cold Case Monument. En we zitten op een bijzonder bankje ook.
3: Ja.
2: Dat is deze woensdag geplaatst.
3: Klopt. Ja, ik kwam er aanlopen, want ik zie hem vanochtend voor het eerst. En ja, ik ben echt geraakt, want wij hebben dit bankje van de gemeente Almere gekregen. En daar zijn we al heel blij mee met dat gebaar. Want we voelen de erkenning voor waar wij eigenlijk verdriet om hebben. En dat de gemeente Almere ons dan zo'n geschenk geeft, dat is echt heel, heel waardevol.
2: Ja, want toen je aankwam lopen, toen zei je ook, oh, nu voel ik het ook.
3: Ja.
2: Wat voelde je dan?
3: Nou, ik had al foto's gezien van het bankje. Maar nu ik het zo zie staan, samen met ons monumentje, ja, dan raakt het me door de intimiteit die ontstaat op deze plek.
2: En ja,
3: vandaar is het zo belangrijk.
2: Ja, en dat brengt me ook bij jouw vader, Martin. Het was eind januari 2002 dat hij is vermoord. Hij kwam door messteken om het leven. De dader is tot op de dag van vandaag niet bekend, nooit gepakt. Wat is er die avond gebeurd?
3: Mijn vader ging de hond uitlaten. En waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, ja, mijn vader stond nog niet buiten. Of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
2: En hoe kreeg jij dat te horen?
3: Ja, het was afschuwelijk. Ik sliep en de huistelefoon ging en de mobiel, dat wisselde zich af. Ik was alleen met mijn kinderen thuis. En toen ik de telefoon opnam, belde mijn man en vertelde dat er iets ergs was gebeurd met mijn vader.
2: Ja, want jouw vader woonde in Hilversum. Jij woonde op dat moment in Almere.
3: Klopt. Ja.
2: En wat was de boodschap?
3: Nou, de boodschap is dat mijn vader in Hilversum zijn hond ging uitlaten. En ik ben dus mijn schoonzusje gaan bellen. En mijn schoonzusje vertelde, ja, er is iets heel ergs gebeurd met je vader. Die jongens, mijn broers, zijn naar het ziekenhuis toe. En op het moment dat ik het ziekenhuis belde en ik merkte dat de receptioniste wist wie ik was en mijn broer aan de telefoon gaf, kwam er bij mij een soort alarmgevoel omhoog. Ik had zoiets van, dit is vreemd in zo'n groot ziekenhuis. En toen zei mijn broer, er is iets ergs met je vader gebeurd. En ik vulde aan, is papa dood? En toen zei mijn broer, je vader is vermoord. Of onze papa is vermoord.
2: En toen?
3: Ja, het is afschuwelijk, want je begrijpt in eerste instantie eigenlijk niet meer wat hij zegt. Tegelijkertijd voel je de grond onder je voeten wegzakken. En ja, ik was ook alleen thuis met mijn kinderen. Het was midden in de nacht en je voelt je bijna een soort gekooid dier.
2: Maar je kon ook niet zomaar weg.
3: Ik kon niet weg. Ik kon niet naar mijn broers toe. Ik kon mijn vader niet meer zien, mijn moeder niet. En ja, je voelt je zo eenzaam en alleen op zo'n moment. Want je voelt wel, ja, papa is hier niet meer. Misschien ziet hij mij wel van waar hij nu is, maar ik kan niet meer met hem praten. Dat is over, het is voorbij.
2: Dat besef had je al meteen?
3: Nou, dat besef heb je niet meteen, want je bent met ongeloof vervuld. Ik kreeg wel op een gegeven moment een gevoel, maar dat was een dag later toen de hond uitliep van uit het lied van, ja, dat ik tegen de sterren wilde schreeuwen. Om mijn vader ook nog te vertellen van hoeveel ik van hem hou en zo. Maar ja, die mogelijkheid had ik gewoon niet meer.
2: Nee, want je zegt, nou ja, toen je dat telefoontje kreeg, nou, je hebt het ziekenhuis gebeld. Hoe lang zat er tussen dat je hem kon zien?
3: Daar zaten 2 dagen tussen. Want mijn vaders lichaam was in beslag genomen. Dus op een bepaald moment krijg je dan een telefoontje van de recherche dat het lichaam is vrijgegeven. En dan voor het eerst mag je hem zien. Maar dan heeft de begrafenisondernemer alweer mijn vader mooi gemaakt.
2: Maar dat moeten toch, Wiki, ook twee verschrikkelijke dagen zijn geweest. Want je wilt, als je zo'n verschrikkelijk telefoontje krijgt, wat al niet te begrijpen is wat je zegt, dan wil je toch maar één ding, en dat is naar hem toe en hem vasthouden.
3: Nou ja, je raakt iets bij me. Ik wist namelijk niet dat zijn lichaam in beslag was genomen. En de dag na zijn moord, zeg maar, vroeg ik me af van waar is hij nu? En niemand kon mij daar een antwoord op geven. Ik heb het ziekenhuis gebeld. Nee, mijn vader was er niet meer. Dus er sloeg een paniek door me heen. Omdat, ja, hij is dood, hij is vermoord. Maar waar is hij nou? En later hoorde ik dat hij in Rijswijk was. En dat is nog steeds, ja, je raakt het aan. Ik heb nog nooit, heeft iemand hiernaar gevraagd. Maar ik vond het echt verschrikkelijk, dat stuk. En toen het lichaam werd vrijgegeven, had ik de regisseur aan de lijn. En dan hoor je dus dat papa een hele gezonde man was, dat hij 100 had kunnen worden. En dat iemand dus op dat moment gewoon mijn vader zo ontzettend verwond heeft, dat geen enkel normaal gezond jong mens het ook had kunnen overleven. Papa's aorta is gewoon doorgesneden door die steekpartij van die dader. En ja, je kan je vader niet meer vasthouden. Je kan niet meer zeggen wat je wil zeggen. Je kan geen afscheid meer nemen. Want het moment dat je hem weer ziet, ligt hij dood in zijn kist.
2: Ja.
3: Dus, dat.
2: En dat is dus 24 jaar geleden. Het is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd wat er nou precies is gebeurd. Nee. Wie de dader is. Ja. Hoe is dat om dat 24 jaar lang niet te weten?
3: Weet je wat ik me ook realiseer in aanloop tot dit gesprek met jou? Is dat ik 24 jaar lang geprobeerd heb, via media bijvoorbeeld, om die dader aan te spreken. Dat ik altijd gehoopt heb van dat hij me mijn kreet zou horen. Van vertel wat er gebeurd is. En ik begin nu op een punt te komen, 24 jaar later, dat ik die hoop heb opgegeven. En dat je op zo'n punt komt dat je de hoop hebt opgegeven, dat je weet dat je tegen een muur staat te praten en dat iemand Oost-Indisch doof is, dat je die niet kan bereiken. Ja, dan voel je je eigen pijn heel erg. Want je voelt ook dat je er eigenlijk alleen voor staat.
2: En dat 24 jaar lang, want het is je vader die uit het leven is weggerukt. Daar heb je heel veel verdriet van, maar je hebt ook nog eens het verdriet van het niet weten.
3: Nou ja, dat is het punt. De dader hoeft voor mij de gevangenis niet per se in. Als ik maar weet van waarom heb je dit gedaan. En eigenlijk ook, ik zou gewoon willen zien wie mijn vader als laatste gezien heeft. Want die persoon heeft eigenlijk mij iets ontnomen. Het afscheid van mijn vader. Maar mijn vader heeft wel dit persoon moeten zien. En ja, dat stuk, dat vind ik echt onverteerbaar.
2: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
3: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd, dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan, omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
2: Kun je dit ooit afsluiten?
3: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want Ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
2: Ja, hoe
3: door
2: anders?
3: Dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
2: Dus als je Indie zeg je, je kleindochter?
3: Indie, ja.
2: Dus als je Indie vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast.
3: Ja, ja.
2: Wat mooi.
3: Ja. En zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
2: Dus dat geeft er wat licht en lucht in je leven?
3: Ja. Kijk, de meisjes, die waren er toen mijn vader stierf. Ik heb 3 dochters. En toen moest ik door met het leven. Ik moest overleven om er voor hun te zijn. En dan kom je op een punt dat je wel denkt, ik kan er goed mee handelen. Maar dat kleine meisje is een soort cadeautje wat ik gekregen heb. En dat cadeautje, daar leven mijn ouders in voort.
2: Dankjewel voor dit gesprek, Becky.
3: Graag gedaan.

0: Ja, logisch. Elk mens heeft zijn kruis te dragen. En ik liet dit nummer gisteren horen aan Vicky van der Meis. En ze zei, wat een prachtig nummer. Dus vandaar dat we hem, nou ja, zeker ook voor haar natuurlijk, hebben gedraaid. En morgen, zei ze misschien, is die nou ook wel te horen. Op die Cold Case dag dus in Almere. Waarbij zij betrokken is bij de organisatie ook. Zullen we nog kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Ja, zeker. In de talkshows ging het veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Dat is hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met vervormde stem. Maar ze is heel opgelucht door de uitspraak.
2: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
1: De advocaat van Ali B, Bart Zwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat is gebruikt bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
3: Verklaring van een oudere vrouw die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook, en ook rechtbank als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van die oom.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het ophalen van sportherinneringen. Arjen Pijvers organiseerde namens Alzheimer Nederland een middag waar mensen met dementie iconische voetbalmomenten terugzagen. Zulke beelden maken wat los bij mensen met geheugenverlies, weet Pijvers.
4: In het verleden zijn ze naar voetbalwedstrijden geweest aan de hand van hun vader, met hun vrienden. Ze hebben samen overwinningen gevierd en bittere nederlagen omgehuild, zeg maar. Dus dat is emotioneel geladen. En wat we inderdaad zien is dat mensen die niet meer zich kunnen herinneren wat ze gisteren geluncht hebben, maar nog wel kunnen vertellen de opstelling van Willem II, wat de beker won in 1963 bijvoorbeeld.
0: Ja, oud-bondscoach en speler Bert van Marwijk, die was er ook bij en hij legde uit hoe die herinneringen werden opgehaald.
5: Er werden oude beelden getoond. Dan moesten zij raden wat dat was. Maar die beelden werden ook nog wat verbloemd. Iemand anders, zeg maar, de beelden naspeelde op een voetbalveld. Dus zeg maar de iconische situatie met Rob Renzebrink in 78 in Argentinië.
6: De bal op de paal.
5: Dat werd nagespeeld, juist. En dan moesten die mensen raden welke speler dat was.
0: Dat waren wat zaken gisteravond op radio en televisie. En we zijn aan het eind gekomen hier, zeg, van ja, Flevoland is wakker.
1: Inderdaad, zo dadelijk Flevoland Muziekland.
0: Ja, ik ga gewoon nog even door.
1: Leuk!
0: En als je een verzoekje hebt, laat het weten. Misschien iets met de zon, het weekend.
1: Oh ja.
0: Of moederdag.
1: Goed idee, moederdag.
0: Of
1: ja,
0: jijdag, ja. Hè, is dat dan?
1: Jijdag?
0: Ja, nee, dat doe maar gewoon moederdag.
1: 023 28 50 50 is het nummer.

0: Dit is Flevoland.
1: Weer een grote brand. Want we komen net uit een week met een heleboel natuurbranden. Hè, en onze mensen worden wel op de proef gesteld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is de eerste keer ooit dat ik in Nederland zoiets meemaak. Dus het is heel uniek wat er vandaag is gebeurd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan denk ik gelijk van, oh jee, daar gaan we weer. Van ja, nu komt het ook echt weer even op de man af. Want wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan mensen doen?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de brand die ontstond in het datacenter in Almere. En de rechter heeft een uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner. De man moet zijn huis uit. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
10: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
9: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
11: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
9: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Is er veel vertraging? Nou nee, dat valt eigenlijk alles mee gelukkig. A28, klein beetje Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum. Nou, ben je een minuutje of 5 langer onderweg? Er zitten nou nog steeds wat gaten in de weg en de linkerrijstrook is daar dicht. Flitser is gemeld op de A6 bij Emmeloord. Dat is in de richting van Muiderberg, 282,7. Flevoland Muziekland, zometeen. Liefdesliedjes.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat.
15: Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
21: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Met Jolien Dalstra.

Brother Louie, 12 minuten over 9. Joh, nog ook nog Love Song van Sarah Burrell. Fijn dat je erbij bent. Flevoland, Muziekland, eerste uurtje op deze vrijdagochtend, de 8e mei alweer. Ik heb muzieknieuws voor je over Olivia Rodrigo. Zij kondigde eerder deze week 2 extra shows aan in de Ziggo Dome. Naast de shows op 23 en 24 maart volgend jaar treedt de zangeres ook op 27 en 28 maart op in Amsterdam. Maar ja, die eerste concerten die waren echt heel snel uitverkocht. Voor die 2 extra concerten zijn nog wel kaarten. Ik heb even voor je gekeken. Ja, die zijn er nog, die kaarten. Maar die zijn toch duur? Ja, ik ga dat niet doen. Ruim €340 voor 1 kaartje. Nou, weet je wat? Ik laat hem even voorbij gaan. Ik doe het gewoon op deze manier.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jouw lekkere muziek draaien wij. Dit is Flevoland Muziekland.

0: Cheerio van Justin de Wild. Nou, is toch wel lekker? 9:20 op de vrijdagochtend? Ja hoor, kan prima. En natuurlijk kun je op deze vrijdagochtend ook weer meespelen met Kiek. Als je nu meekijkt, 2 foto's komen er in beeld. En dan is het natuurlijk aan jou weer de uitdaging om uit te vinden wat het verschil is. 2 foto's van het jaarlijkse Vliegerfestijn in Zeewolde. Ja. Zie je ze staan?
1: Ja.
0: Strak blauwe lucht hoor. Beetje als nu. Ja, het land is strand. Geen wind, dus ja, dat is een beetje sneu als je een vliegerfestijn hebt. Zowel professionele deelnemers, recreanten. Ja, dan heb je een hele uitdaging natuurlijk om die vlieger een beetje in de lucht te houden. Ik zie hem. Ja, hij is wel te doen. Het is eigenlijk wel een beetje een cadeautje voor je. We hebben ook al aardig wat goede inzendingen binnen. Die van jou kan er zeker nog bij. Je hebt nog tot 11:00 de tijd. Geef het door. omroepflevoland.nl/kiek. Doe een appje. Dat is eigenlijk het handigste. En dan maak je kans op leuke prijzen.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Het deel van het datacentrum in Almere stad waar gisteren brand woedde kan als verloren worden beschouwd. Dat meldt de brandweer. Het gaat om een technische ruimte waar de noodaggregaten stonden. Volgens de brandweer staan de datakasten in een ander deel van het gebouw. Duurde 12 uur voordat de brand geblust was. En het kwam vooral omdat het lastig bleek om het vuur te doven. Wim van Eck van de brandweer.
14: We hebben gisteravond gaten gemaakt in de zijkant van dat deel van het pand waar de brand woedde. Dus dat was de technische ruimte. Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond, mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
13: De rechter heeft uitspraak gedaan in de ruzie tussen woningcorporatie Centrada en een 51-jarige bewoner die bepaalde dat de man zijn woning in Lelystad uit moet. Het onderzoek blijkt dat de man bijna niet aanwezig was in zijn hoofdwoning en dat alleen zijn dochter en kleinzoon er woonden. Nou, volgens de man is dat niet waar, maar de rechter gelooft dat niet. Woningcorporatie Centrada vroeg 2 weken geleden om ontruiming. Daar ging de rechter in mee en binnen een maand moet de woning leeg opgeleverd zijn. Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Ook ontstaan er vanmiddag een paar stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen nachts dan helder. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 5. En morgen is er weer veel ruimte voor de zon en dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden.
13: Zometeen in Flevoland Muziekland terug naar het jaar 1967.
17: Flevoland. Goedemorgen.

0: Late in the evening van Paul Simon. Hoe laat is het? Het is 19 minuten voor 10. Ja, oh, lekker, die avonden krijgen we weer, hè? Dat je gewoon tot 's avonds laat buiten kunt zitten, drankje erbij. En dat je om een uur of 1 s'nachts of zo denkt, nou, misschien moet ik toch maar zo bed. Dat is wel verstandig.
1: Flevoland, muziekland.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1967. Ja, dat was toch wel een bijzonder muziekjaar natuurlijk, hè. De 60's waren op hun hoogtepunt. Protestlieden, flower power, artiesten die steeds uitgesprokener werden. Nou, ook in Nederland liet de muziek wel van zich horen. Vooral met, ja, toch wel maatschappijkritische nummers. Nou, een van de opvallendste, denk ik. Ja, misschien weet het met me eens. Zo niet, laat het vooral weten. Ben ik te min? Van Armand. Jawel, toch? Ach, als je hem zo hoort, je gaat hem helemaal meebladden, denk ik. Klasseverschil, het gevoel, ja, dat je niet goed genoeg bent voor iemand uit een hogere sociale klasse. Ja, dat lied groeide toch echt wel uit tot een klassieker, hè, van de Nederlandse nederpop. Een van de bekendste protestliedjes uit de jaren 60. Armand.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houdt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Weekend. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Lekkere muziek.

0: Flikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

If I could just hold you.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in de Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Olle Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernais van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Olle Kieke.
4: Ja, hallo allemaal. Ja, ik moet zeggen, niet met Johan en Klaasjelle van Sloten, maar met Johan en Marijke van Sloten. Klaasjelle is er even niet dit weekend, maar Marijke wel. Dat is mijn vrouw en Klaasjelle zijn moeder. Ja, Marijke.
5: Hallo, alle gehoor. Dat is erg lang geleden.
4: Ja, want misschien herinner je je Marijke nog wel van de tijd dat ze het programma Vrouwluim presenteerde. Maar dat is al wel een jaar of 10, 15 geleden, denk ik, op Urk FM.
5: Ja, ik hoop niet dat ik er verlaat ben, Johan.
4: Nou, we zullen zien hoe we goed komen. We gaan net zoals elke week weer terug naar 2 jaren uit het verleden. En dan gaan we kijken wat het Urkernais was. Vandaag, in dit eerste uur, een dag uit het verleden waarop het alles tot zwaar bewolkt was, met af en toe regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Op televisie zagen we een cursus Bridge bij de AVRO. Een live programma over 25 jaar Amnesty International. In de serie Murder, She Wrote.
5: In een hamburger, die was bij de McDonald's 1,95 centen. En in de tijd hadden we in heel Nederland nog maar 22 McDonald's restaurants bazen. Nou ja, dit is het Urkernais in muziek van Emel Vorsdag. Donderdag 8 maart 1986.

0: baby, doe dat conga.
1: Nou, hoe 1986 wil je de muziek en conga van de Miami Sound Machine met Gloria Estefan vanzelf in de hoofdrol. Nou Marijke, we gaan net als met Clashelle weer terug in de tijd. Nou, 1986 dus. Hoe oud was je toen? Op 8 mei 1986?
2: Ja, je moet er mij niet zo van die... Ik was was ik tien? Tiener was ik.
1: Bijna tien.
2: Ja, ja, ik zit even te denken, hoe oud word ik nou? En...
1: Ik was 18 en ik zat midden in mijn examens, weet ik nog wel. Maar...
2: Dan bieden ze gelijk hoeveel wij skielen met een kanker.
1: Daarom. Ik zou zeggen, wat heb je in het Erkeland te vonden van dat
2: nou,
1: jaar?
2: We beginnen met Nijzer de gemeentes, want daar worden de naaie wethouders gekozen voor de komende 4 jaar. De eerste, die was A.P. Akvoer van de SGP. Die door 9 van de 15 raadsleden werden gekozen. Maar moeilijker ging het voor de CDA-voorman en visserijwethouder Dirk Bakker. Hij kreeg in de eerste stemronde slechts 7 stemmen en dat was niet genoeg voor een maatdraait. Zijn belangrijkste tegenkandidaat was Lene Brouwer van de CH85, die ook 7 stemmen kreeg. En toen ook een tweede en een derde ronde geen winnaar opleverde. Maar de burgemeester Buys met een oplossing, die kwam dan met een oplossing. Ik denk dat we hem allemaal nog wel kennen, onze burgemeester Buys. Alleen Bakker en Brouwer mochten meedoen in de laatste ronde. En die eindigde in 7 stemmen voor Bakker, 4 voor Lene Brouwer en 4 blanco stemmen. Er was dus weinig steun voor Dirk Bakker, die dat wel erg jammer vond. Zo beginnen we als gemeenteraad al meteen met verdeeldheid. En dat is geen goed signaal. Daar doen ze visserlui in toe. Dat zei niet toen de tijd tegen de raadsleden.
1: In het nieuwe plan Urgerard was er voor het eerst in de gemeente plekken gereserveerd voor woonwagens. Dat was op de Roggebod in de Gammels. De gemeenteraad had voor één van deze plekken 50.000 gulden uitgetrokken om een woonwagen te kopen. En die zou worden bewoond door een man uit Emmeloord. Daar was nauw contact geweest met de omwonenden, nadat er een jaar geleden op de andere woonwagenplek oneenigheid was ontstaan door overlast.
2: Nou, in wijk 2 wordt een nieuwe winkel geopend. De Wijntap. De kinderen van de eigenaars, van een echtpaar van de Bergkroon, die dingen de officiële openingsangeling. En volgens Erkerland was de slijterij een lust voor het ogen. Het interieur van ruim 100 vierkante meter was met bijzonder veel smaak en zorg ingericht. Opvallend was dat de wijn niet alleen in de flessen worden verkocht, maar ook uit echte vaten. En het Erkerland had bovendien... Het telt dat het alweer de 36e winkel was in wijk 2.
1: En ook in het Erkeland een voor die tijd normale foto. Een haven vol met kotters. Toch was er een speciale reden om die foto af te drukken. Want het was de week van Vlaggetjesdag. Het zou de afsluiting worden van een speciale feestweek die de hele week aan worden. En daar was Urk echt goed in destijds. Er was bijna elk jaar wel een visserijweek of visserijdagen georganiseerd met dan als slot de Vlaggetjesdag. Er kwamen 10.000 mensen op af, ongeveer 20 kotters dingen eraan mee. En ze direct maar historie, maar herinneringen aan die feestweek. Maar we hebben zelf ook muziek uit 1986. Bijvoorbeeld de nummer 4 uit de top 40 van die week. Hier is Queen. It's a-

0: bekende en ook wat minder bekende muziek in 1986. Je hoorde eerst A Kind of Magic van Queen. Sting op nummer 4 in de top 40. Ja, en dit nummer sting op nummer 37. Dus een beetje onderaan. Wordt ook niet maar zo heel vaak gedraaid op de radio. En toch is het een typisch 1986 nummer. En ook een hele goeie. Want ik heb destijds nog op single gekocht. One Step, zo heet het. En de groep heet Kissing the Pink. We gaan verder met het nice, Marijke. We hadden het over de opening van de wijntap. Maar er was nog maar winkelnieuws. Want boutique Kinky ging weer open nadat het was verhuisd van de avond Norweg 2 nummer 49. Of zoals een anonieme dichter in een advertentie schreef: ben je dun, dik of mager? Koop uw kleding in de winkel van zwager. Vanaf mei kunt u terecht in de Torenstraat, waar de deur vanaf 10 uur voor u open staat.
1: Ja, geweldig leuk. Want ik zeg net, Huren Johan, ik haak er toch even op in. Want ik heb bij Adrie in de winkel staan. En toen was ik nog jong. Mijn vader die had de kombuis. En dat was een paar stappen verder. Dus ik wilde even een zaak centje verdienen. Zonder dat ik in de patat sting. En ik zeg tegen Adrie: oh dan, mag ik bij jou in de winkel? Want ik vind goed zo leuk. Nou, zegt ze, dat kan. En toen mocht ik alle spijkerbroeken die in de winkel lagen, die mocht ik met zo'n niet-bezintje, mocht ik een prijskaartje eraan hangen. En dat was mijn werking. Nou, en zo ben ik een beetje het ondernemen in een rol. Dus dankzij Adrie eigenlijk.
0: En je was er nog maar negen.
1: Nou, ik was nog erg jong. Nou, ik denk niet dat het toen was. Maar het was wel dat ze al in wijk 2 zat. En dat winkeltje dus, Kinky. En daar ken ik Adrie ook van. En ik heb toevallig... Ja, we zitten nou vanzelf. Maar ik heb vanmiddag nog even een bekkie met haar doen.
0: En dat is de brogge tussen 1986 en 2026.
1: Ja.
0: Er zijn 40 jaar verschil tussen, hè?
1: Dus.
0: Er was ook nieuws over de vissers.
1: Jazeker. De visserlijn in het ministerie van Landbouw en Visserij stingen die weer eens tegenover Kanger in de rechtbank. De visserlijn verenigd in de producentenorganisatie Oost-Nederland, die waren het niet eens met het besluit van staatssecretaris Ploeg om visserlijn te verplichten een aantal weken per jaar stille te blijven leggen. Het doel was namelijk om de visbestanden in de Noordzee te beschermen. In de visserlijn die vonden dat, dat ze daar gewoon te veel economische schade leen. Maar de rechter, die ging daar niet in mee. Overigens meldde Turkeland die week ook dat de geplaagde staatssecretaris Ploeg 2 dagen was meegeweest met de UK63 van de gebroeders van den Berg. En hij had weinig praktische kennis van de visserijen. Maar hij toonde wel lef door met ons mee te gaan en met ons in gesprek te gaan. Dat vertelde Jury van den Berg in het Urkerland.
0: Nou, nog even die visserijdagen die deze week aan worden. Daar was echt een bomvol programma samengesteld. Even een greep eruit, het is nog niet eens alles. Er was een tentoonstelling met als titel Tussen Kiel en Krans. Een demonstratie van leerlingen van de visserijschool. Er was een zeskamp, een optocht met versierde wagens met als thema vreemde volken. Er was een fileerwedstrijd, een braderie op de haven, een dia-show aan de Singel, verzorgd door Gerrit van Seitje, en vanzelf ook de Vlaggetjesdag. Een bijzondere deelnemer aan de Vlaggetjesdag was Greenpeace, die met een grote opblaasbare walvis meeding. Wat het precieze doel was, dat bleef een beetje onduidelijk. Wie trouwens de fileerwedstrijd won, dat hoor je zo dadelijk in het volgende nieuwsoverzicht. En traditioneel wordt de week opend met een plechtige herdenking bij het Vissersmonument. Overigens op dezelfde dag als de dodenherdenking op Urk aanwoordde dat jaar. Dat was op zaterdag 3 mei.
1: Ja, in Krijl worden het Nop-Pop Festival houden. Ik zeg non-pop, maar het is Nop-Pop vanzelf. Noordoostpolder Pop Festival houden. En daar zou een heel bijzondere band optreden. The King Bee. De Urker popgroep die in 1967 worden opgericht en wereldberoemd worden op Urk. Met versies als Tell Me, Susie en Aan de Kade. De band was in 1977 uit de Kangeregon, maar voor het festival in Krijl, toen kwamen ze toch nog even weer bij een Kanger.
0: Dat was in 1986, even back to the 60s dus. In 1986 kwam Disapplaud binnen in de top 40 op nummer 35. Het zou een heel groot succes worden, want hij zou eindigen in de top 10. Peter Gabriel met Sledgehammer.

0: dan computers. En het ging om het I love you virus. Dat dure student waar ze maakt. Het virus zat in een attachment aan een e-mail en die wordt wereldwijd rondgestuurd. En binnen 3 dagen waar ze miljoenen Windows computers besmet raakt. De student die worden wel gearresteerd, maar die kon niet worden veroordeeld. Gewoonweg omdat er op de Filipijnen op dat moment nog geen wetten tegen cybercrime had.
1: En de zoomer van 2000 die zou in Nederland en België in het teken staan van Euro 2000, het Europees kampioenschap voetbal. In Nederland worden nu al tientallen vrijwilligers getraind op wat ze moesten doen om problemen te voorkomen. Een paar tips in het AD. Een vriendelijke en gastvrije houding. Er verzorgd uitzien. Checken hoe je ogen gasten moeten aanspreken. En teamspirit tonen. Wat je juist niet moet doen. Ongeïnteresseerd wezen. Geen gesprekken voeren met VIP's en niet al te enthousiast overkomen. Dat was het nice uit de nationale en internationale krant van 8 maaien. 2000.
2: 2000. 2000.

0: niet vaak. Mary Mary, een Amerikaans gospel duo, dat met een gospelplaat in de top 40 terechtkwam. Shackles, Praise You, sting op nummer 12 in de top 40. En daarvoor hoorde je Doe Maar met Watje. De band was voor het eerst sinds 1984 weer bij een kangerenkeumen voor concerten en voor een naaiplaat. En dit was daar dus een single van. Die sting op nummer 17. Ja, een bijzonder bericht in het Urkeland van die week. Klaas Barends, die sting in de krant, om te praten over de kansen en de mogelijkheden van het fenomeen internet. Dat was er al wel een paar jaar, maar nou pas begonnen burgers en bedrijven te ontdekken wat ze met internet konden doen, vertelde Klaas. En daarom was hij werkzaam bij het bedrijf GBU Internet Services. Hij werkte samen met Rickert Bruins, de magneet, met het maken van internetsites voor bedrijven. Ze was dan ook verantwoordelijk voor de website www.opurk.nl en dat was weer de vuurloper van de site van het Urkeland. De twee, dus Rickert en Klaas, die schatten in dat er op dat moment ongeveer 1000 Urkers internet gebruiken.
1: Ja, en dan de RBU, de Reformatorische Bezinningsavonden Urk, organiseerde een discussieavond voor jongeren met het thema verslavingen. Dominee van Dijk die zou het hebben over allerlei vormen van verslavingen, zoals drank, drugs, medicijnen, maar ook nicotine en internetverslaving. En hoe merk je dan dat diegene verslaafd is? Hoe kun je degene helpen en wat doe je als je zelf slachtoffer wordt van een verslaving? Dominee van Dijk die zou graag de discussie aangaan met geïnteresseerde jongeren.
0: Een opvallend plaatje op de vuurpagina van het Urkeland, wat je tegenwoordig eigenlijk niet meer zo vaak ziet. Jongeren die in een tulpenveld bloemen aan het koppen ben. Ook in maaien van 2000 hadden de tulpen al eens een mooiste tijd had, waardoor het tijd worden om ze te koppen. In de meivakantie konden nieuw wat jongeren, ook uit Urk, en ook degene die op dit moment naast me zit, Marijke dus, die konden
1: wel. Ik knik echt heel erg hard ja, want ik heb 1 keer het door, maar daarna nooit meer.
0: Nee. Nou ja, je kon er wel een mooi zakcentje verdienen bij een boer. Het was niet altijd gemakkelijk werk volgens het Urkeland. Vooral de rogpeende was een veel gehoorde klacht. Maar het geld maakte veel goed. Nou, tegenwoordig is dat zakcentje er niet maar. Maar wordt het meeste koppen werken door duur machines.
1: Ja, en een opvallend bericht over de christelijk gereformeerde kerk in Wormerveer. Die moest dicht. En waarom in het Urkerland zou je denken? Nou, dat kerkje dat wordt vroeger door veel Urkers bezocht, die dan naar de Zaan waar ze gewoon. En ze moesten er wel wat voor overheen. Want als je vanuit de Zaan moest je al gauw een uur lopen naar dat witte kerkje in Wormerveer. Maar dat was alliger vroeger. Het kerkbezoek aan een kerkje in Wormerveer liep flink drogen. En toen waren er nog maar 2 kerkenraadsleden lid waren, worden dus besloten de kerk dicht te doen.
0: En dat gebeurde in 2000. In 2 uur later is het kerkje ook echt gesloopt. Ja, dat was in Wormerveer in 2000. Ze direct Britney Spears, eerst een andere vrouw, Maria Maria, zongen duur Santana.

0: 40. Oops, I Did It Again van Britney Spears. En daarvoor op nummer 5, Santana en Maria Maria. Wij gaan ons eens even richten op het Sportnice van 8 mei 2000. Marijke?
1: Ja, en ik ben het Urkeland weer eens gewoon in duiken. Kickboksen, dat wordt steeds populairder op Urk. De boksers van Challenger Gym gingen deze week naar een toernooi in Putten. Dat was een Marijke van Erik Kiefte en Frans Breins. Ook in Kampen was er een kickboksgala. En daar gingen 4 leden van de Challenger Gym naartoe. De groep trainde elke week bij Peter Woord.
0: De voetbalcompetitie was bijna voorbij. Urk was kampioen geworden, maar moest nog 2 wedstrijden spelen. In de Tuchem Flevo Boys, maar die wedstrijd deed dingen eigenlijk niet meer aan toe. En ook de Inoleste wedstrijd, moesten ze spelen tegen de nummer 2, B-Quick 28. Die zou geen roet maar in het eten kunnen gooien van de Urkers. De focus was al gericht op de strijd om het algemeen kampioenschap van Nederland van de zaterdag amateurs. In die competitie moest Urk het opnemen tegen Katwijk in Spakenburg.
1: Nog maar kampioenen. De jongens, minis 1 van de Orka's, was een kampioen van een luizenklasse worden. En dat betekende vanzelf een foto met juichende spelers in het Urkland. Hoe leuk is dat? En na een nek-a-nek race met concurrent Red Giant Zuid Meppel won Orka's de competitie uiteindelijk met 3 punten voorsprong. Later in mei mochten de minis meedoen aan de strijd om een kampioenschap voor Ryan Oost.
0: In een enthousiast verslag van een clubtoernooi van tennisvereniging T77. 3 avonden lang konden de jeugdlingen het Tugnekanger opnemen. Bij de jongens won Harm ten Napel de finale van Jury Jan Visser. En bij de meiden won Marta Pasterkamp van Grietje ten Napel. Opvallend was dat Grietje voor de finale al 2:03 op de bonen stonden hadden om de halve finale te kunnen spelen. Ja, en daarna moest het nog diezelfde avond de finale spelen. Het Urkeland die sprak van natuurtalenten die we gewoon op Urk moesten houden en die niet mogen uitwikken naar andere tennisverenigingen. Ik weet niet of ze ook allemaal bij T77 gebleven zijn en of ze nog steeds tennissen. Maar toen dingen ze het in ieder geval allemaal heel erg goed. Dit is Urk FM met een terugblik naar het Nice in de muziek van 8 mei van het jaar 2000. Dit is muziek van toen, Rise van Gabrielle.

0: Gabriel met Rise. Een nummer dat een beetje geïnspireerd was door Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan bijvoorbeeld. Ja, dit was het belangrijkste nieuws van 2001 van 1986. De afgelopen 2 uur kon je daar weer naar luisteren. Dat hoort je iedere week in Omekieken. Wil je ons nou even een berichtje sturen of iets dergelijks, dan moet je even naar Instagram, want daar vind je ons account, dat heet simpelweg Omekieken. En dan kun je ons een bericht sturen wat je van het programma vindt, of als je een tip hebt voor een jaar, als je zegt, hey, 1983 was meer gebeurd, ja, kun je dat eens een keer behangelen. Nou, dat willen we graag doen. Dus Omekieken op Instagram. Marijke, en invullen voor Clachelle. Clachelle is volgende week in gezondheid weer. Vond je het leuk om weer eens radio te maken?
1: Enorm leuk.
0: Nou,
1: dus dankjewel, Johan.
0: Nou, graag gedaan.
1: Ja.
0: Ik vond het ook heel erg leuk om eens een twin hier achter een microfoon te zetten.
1: Ja, het is weer eens wat anders, hè.
0: Zo is dat. De nummer 1 van 8 mei 2000.

0: vanmiddag handmatig worden ingecheckt en dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
1: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is Flevoland op KVN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.